0: KLM 655 Heavy, flight level 360.
1: KLM 655 Heavy, wat is een goede dag, meneer? Fargate 11 Monitor, from up 1348.
2: Fargate 119, need to switch, we're on 348.
1: Fargate 11 Monitor.